Amsterdam, de 3. oktober 2026. Je hoort de release van Radio X 94,5 via Amsterdam Samstag. Heute met Matt Lewis als host en DJ Angelo Martinez. Bis Antania Mova, Soulful House Music. Yeah.